0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 2 kilometer file en dik 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 2 kilometer file en dik 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 2 kilometer file en dik 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 2 kilometer file en dik 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het nationaal hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 2 kilometer file en dik 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 2 kilometer file en dik 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het nationaal hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 2 kilometer file en dik 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.
3: Zomer.
4: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.

0: Dit is Edo Peeters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is

Laat.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt een tropische dag. In de late ochtend tikt het kwik al bijna overal de 30 graden aan. Behalve in het noorden, waar het iets minder heet is. Verder zijn er wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Vanmiddag komt er nog meer warme lucht ons land binnen vanuit het zuiden. De maxima lopen dan makkelijk op tussen de 33 en 35 graden. De wind is veranderlijk. Boven land waait hij uit het zuiden. En in het noorden is de wind oostelijk. Aan de westkust staat een briesje waardoor het iets aangenamer aanvoelt. Vanavond nog lang zonnig en tropisch warm. In het zuidoosten kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Elders blijft het overwegend droog. Vannacht blijft het drukkend warm, het kwik zakt niet onder de 20 graden... en de luchtvochtigheidsgraad is hoog. Morgen opnieuw broeierig heet en benauwd met temperaturen tot 33 graden. In de loop van morgenmiddag ook kans op onweer. Woensdag overwegend droog met zon en stapelwolken en iets lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer. Het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie

Informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: Oh, ik geloof.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt een tropische dag. In de late ochtend tikt het kwik al bijna overal de 30 graden aan. Behalve in het noorden, waar het iets minder heet is. Verder zijn er wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Vanmiddag komt er nog meer warme lucht ons land binnen vanuit het zuiden. De maxima lopen dan makkelijk op tussen de 33 en 35 graden. De wind is veranderlijk. Boven land waait die uit het zuiden. En in het noorden is de wind oostelijk. Aan de westkust staat een briesje waardoor het iets aangenamer aanvoelt. Vanavond nog lang zonnig en tropisch warm. In het zuidoosten kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Elders blijft het overwegend droog. Vannacht blijft het drukkend warm, het kwik zakt niet onder de 20 graden... en de luchtvochtigheidsgraad is hoog. Morgen opnieuw broeierig heet en benauwd met temperaturen tot 33 graden. In de loop van morgenmiddag ook kans op onweer. Woensdag overwegend droog met zon en stapelwolken en iets lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. De veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden is opgeschort, evenals de veerboot tussen Rhede en Rhederlaag, die geen voetgangers en fietsers meer kan overzetten. Ook zijn de pontjes tussen Druten en Dodewaard en tussen Beuningen en Slijk-Ewijk uit de vaart gehaald. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Mattia werd in 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten. Die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. Twee managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Bij de Duitse grens wordt gecontroleerd en daarom sta je in de file op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je een kwartier extra rekenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: OnConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. PhoneConnect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Sinds 1 juli zijn die duurder geworden omdat er per product een heffing van 3 euro bovenop komt. De omzet van PostNL bleef met 1,6 miljard euro wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Connect.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag komt er nog meer warme lucht ons land binnen vanuit het zuiden. De maxima lopen dan makkelijk op tussen de 33 en 35 graden. De wind is veranderlijk. Boven land waait hij uit het zuiden en in het noorden is de wind oostelijk. Aan de westkust staat een briesje waardoor het iets aangenamer aanvoelt. Vanavond nog lang zonnig en tropisch warm. In het zuidoosten kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Elders blijft het overwegend droog. Vannacht blijft het drukkend warm, het kwikzak niet onder de 20 graden en de luchtvochtigheidsgraad is hoog. Morgen opnieuw broeierig heet en benauwd met temperaturen tot 33 graden. In de loop van morgenmiddag ook kans op onweer. Woensdag overwegend droog met zon en stapelwolken en iets lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk aan de Duitse grens door de Duitse grenscontroles. Op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect. Dit is Connect.
2: I never watched the news. Then I'm cracking me up. I never had a lot to lose.

disco. It ain't no country club either.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van 3 euro per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n 1,6 miljard euro. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Naar verwachting wordt de verkoop eind dit jaar afgerond. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. De alleenstaande huizenkopers maken nu het grootste deel uit van de aanvragers, 17%. Voorheen bestond het levend deel van de aanvragers uit huizenbezitters die hun hypotheek verhogen vanwege een verbouwing. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op de A12 in de richting van Duitsland komt dat door de Duitse grenscontroles. Vanaf 7 naar 15 minuten oponthoud. En op de A12 richting Arnhem rijdt het ook langzaam tussen afrit Beek en Duiven. Over 9 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Dan nog de A50 richting Os tussen knooppunt Grijshoort en Renkum. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Iedereen die zit nu voor het scherm. Reflectie glinstert in je ogen. Wat had ik dit zo graag gedaan? Waarom leef ik niet zoals zij? Ik had dit anders moeten doen.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000. Daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. De onderzoekers spreken van een zomerse groeispurt. Fabrieken zouden vooral bezig zijn met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de rechte rijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Dan nog de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 15 minuten vertraging. De A50 richting Os, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Daarom is de linker rijstrook afgesloten en doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wijchen en Kuik. 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Loterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loze kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: Ne me quitte pas, il faut t'oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à se voir comment. Oublier ces heures qui tuent.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. Tot zover het radionieuws.
1: Vanmiddag komt er nog meer warme lucht ons land binnen vanuit het zuiden. De maxima lopen dan makkelijk op tussen de 33 en 35 graden. De wind is veranderlijk. Boven land waait hij uit het zuiden en in het noorden is de wind oostelijk. Aan de westkust staat een briesje waardoor het iets aangenamer aanvoelt. Vanavond nog lang zonnig en tropisch warm. In het zuidoosten kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Elders blijft het overwegend droog. Vannacht blijft het drukkend warm, het kwikzak niet onder de 20 graden... en de luchtvochtigheidsgraad is hoog. Morgen opnieuw broeierig heet en benauwd met temperaturen tot 33 graden. In de loop van morgenmiddag ook kans op onweer. Woensdag overwegend droog met zon en stapelwolken en iets lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland loopt vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dat is ook het geval op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar was een ongeluk gebeurd tussen afrit Nijmegen en Kuik. De weg is inmiddels weer vrij, maar je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

liggen en parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

Just pray.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Naast de vertraging door grenscontroles zijn er ook nog files op andere wegen. De A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook nog een kwartier vertraging op diezelfde A12 richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. Dan nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht, want er is een ongeluk gebeurd tussen Wijchen en Kuik. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.

0: Bloemendaal staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 3 kilometer. Vertraging is een kwartier. En de andere kant op 10 minuten vertraging tussen Beek en Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: You know? Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: again.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.
2: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat.

0: De Velperdonderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Tot zover het radionieuws. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Er is wat lichte bewolking, maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. Vanavond nog lang zonnig en tropisch warm. In het zuidoosten kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Elders blijft het overwegend droog. Vannacht blijft het drukkend warm, het kwikzakt niet onder de 20 graden en de luchtvochtigheidsgraad is hoog. Morgen opnieuw broeierig heet en benauwd met temperaturen tot 33 graden. In de loop van morgenmiddag ook kans op onweer. Woensdag overwegend droog met zon en stapelwolken en iets lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastig gevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.
2: Nieuws, muziek en sport.
1: Dit is Connect.
2: Connect.

0: love you, baby.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanwege de politiecontroles. 2 kilometer en 15 minuten langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANBB.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de

0: locaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Overal thuis.
1: Overal thuis.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Tot zover het radionieuws. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Er is wat lichte bewolking, maar het is vooral de zon die het weerbeeld bepaalt. Vanavond nog lang zonnig en tropisch warm. In het zuidoosten kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Elders blijft het overwegend droog. Vannacht blijft het drukkend warm, het kwik zakt niet onder de 20 graden en de luchtvochtigheidsgraad is hoog. Morgen opnieuw broeierig heet en benauwd met temperaturen tot 33 graden. In de loop van morgenmiddag ook kans op onweer. Woensdag overwegend droog met zon en stapelwolken en iets lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er wordt langzamer gereden op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Voorknopend Waterberg, 10 minuten, kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook tijdens je vakantie, waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: moi.
1: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend. Met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden. En daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
1: Als gast van de week ontvangen we vandaag Hans van Bentum. Hij is bestuurslid van Graag Gedaan in Duiven. En ook in het eerste uur Wim Verbiezen over de activiteiten van het toeristisch informatiecentrum Het Gelderse Eiland. En de activiteiten gaan over de komende weken. In het tweede uur hebben we een herhaling van de Kijk op de Nieuwe Samenleving over de zogenaamde tuinrangers. In Zevenaar zijn ze al een jaar actief en al meer dan 60 tuinbezitters die zijn geholpen door de tuinrangers dus. Mariette Wiegink die spreekt met ze. Dan hebben we een stukje cabaret, de infotheek en de pennenstreken van Trudy. Maar natuurlijk eerst muziek. Daar gaan we mee beginnen.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast deze week, dat is Hans van Bentum. Hij is penningmeester en ad interim voorzitter van Graag Gedaan in Duiven. Goedenavond, meneer van Bentum.
2: Van
1: harte welkom in onze uitzending. Fijn dat u er bent.
2: Dank je wel.
1: Laten we eens even gaan kijken naar Graag Gedaan. Wat is dat precies?
2: Graag Gedaan is een hulpverleningsorganisatie. Werkend voor de gemeente Duiven. Dat wil zeggen Duiven, Groessen en Lo. Wat wij doen, wij vervoeren mensen die slechter been zijn geworden. Die moeite hebben om bepaalde locaties te bereiken. Bijvoorbeeld naar de dokter. En wat wij ook doen is kleine klusjes bij mensen thuis. Of in en rond het huis, zoals wij dat altijd zeggen. En wij doen ook wel klein tuinonderhoud.
1: Oké, en dat alles op vrijwillige basis?
2: Dat is allemaal op vrijwillige basis. Tegen kleine vergoedingen, maar dat mag geen naam hebben.
1: Ja, nee, duidelijk. Ik heb begrepen dat Graag Gedaan al een hele tijd bestaat, hè?
2: Ja, Graag Gedaan bestaat volgend jaar zelfs 50 jaar. Opgericht in 1977 vanuit, voor zover mijn kennis reikt, de diaconie in Duiven. En ook in Westervoort, waar ook een Graag Gedaan organisatie is.
1: Oké, ja. En dat is ongeveer hetzelfde als in Duiven. Zijn jullie aan elkaar gelieerd? Of
2: wij zijn
1: dat
2: niet gelieerd. We hebben wel af en toe contact. Maar wij functioneren onafhankelijk van elkaar. Maar doen wel ongeveer hetzelfde.
1: Ja, oké, duidelijk. Ja. Kan iedereen er gebruik van maken? Of is daar nog een bepaald criterium voor? Of dat mensen wat ouder moeten zijn? Of misschien een beperking hebben?
2: Nou, eigenlijk wel een beetje dat laatste. Iedereen niet, maar inderdaad mensen die bepaalde dingen zelf niet meer kunnen doen. Dus die ze niet met eigen vervoer of wat er nog ergens kunnen komen. Moeite hebben met klusjes. De tuintjes is het soms nog een beetje zelf doen en een beetje helpen.
1: Ja, ja, oké. Maar er is geen criterium van iemand vraagt iets en dat u zegt, ja, maar u bent 35, u kan het allemaal zelf wel doen.
2: In principe niet. Dus het kan ook zo zijn dat iemand, ik noem maar wat, een handicap heeft of wat dan ook. Ja.
1: Ja, als iemand zelf aangeeft, ik heb het nodig, dan zijn jullie in principe bereid om die hulp te geven.
2: Ja,
1: ja, oké. En hoe bent u zelf terechtgekomen bij Graag Gedaan? Ook al 50 jaar geleden? Of dat
2: ja, iets minder.
1: Ja.
2: Ik ging ruim 6,5 jaar geleden met pensioen. Word je van alle kanten geadviseerd om niet direct weer aan de slag te gaan. Om eens even rustig te beginnen. Nou, dan ga je op een gegeven moment eens een beetje om je heen kijken. Op vacaturebanken. Je luistert dus links en rechts een beetje naar mensen. En zo liep ik aan tegen de vacature bij Graag Gedaan in Duiven. Ik heb in het pensioenvak gezeten. Financiële functie. En de vacature was penningmeester. En ik dacht, nou, dat zou ik misschien best wel kunnen.
1: Ja.
2: Dat blijkt ook aardig zo te zijn.
1: Ja. Zeker, en als iemand met know-how zich meldt, dan zeggen mensen ook geen nee natuurlijk.
2: Nee, de meeste bestuursfuncties, daar zijn vaak vacatures. Ze zeggen niet zomaar nee.
1: Ja,
2: nee.
1: En voor je het weet ben je dan ook nog voorzitter. Ad interim weliswaar,
2: ja,
1: maar
2: dat
1: toch
2: heeft wel een hele tijd geduurd. Maar onze voorzitter, de vorige voorzitter is 2 maanden geleden gestopt. Of een maand geleden moet ik zeggen. En ik ben nu ad interim voorzitter. Maar het is wel de bedoeling dat er een nieuwe voorzitter komt. Dus dat is echt ook wel een vacature bij ons.
1: Ja, zeker. Jullie hebben heel veel meer vacatures. Maar laten we eerst eens even wat gaan invullen. Hè? Want welke klus wordt er nou zo het meeste gevraagd door de mensen?
2: Nou, in ieder geval gaat het om kleine klusjes die in pakweg 2 uur uitgevoerd zouden moeten kunnen worden. En dan heb je het over iets ophangen. Dat kan bijvoorbeeld een lamp zijn of een kastje, iets aan de muur. Misschien iets wat kapot is, waar ze vragen, wil je daar eens even naar kijken? Misschien een keer een lekke kraan, zoiets. Dat soort dingen. En dan kan ik ook meteen wel noemen de tuintjes. Tuinonderhoud, dat speelt natuurlijk vooral vanaf pakweg maart, april tot richting winter, oktober, november. Daar is dan heel veel vraag naar.
1: Ja, en dan met name onkruidwieden en opruimen in de tuin of iets?
2: Ja,
1: of
2: we hebben het eigenlijk heel veel over onkruid, een beetje onderhoud. Want dat groeit natuurlijk heel hard in een tijdje. Maar dat kan ook eens een plantje in de grond zetten zijn of wat dan ook. Misschien licht snoeiwerk, maar geen zwaar tuinwerk, geen grote tuinklussen.
1: Ja, ja,
2: moet eigenlijk ook weer in pakweg 2 uur te doen zijn.
1: Ja, dus als we het even in het huis bekijken, dan geen grote klussen zoals bijvoorbeeld zijleggen of een muur behangen dergelijks.
2: Nee, dat is er niet bij. Dat kan ook niet in zo weinig tijd.
1: Daarom. Dus het gaat echt om de kleine klusjes.
2: Ja.
1: En zijn dat dan mensen die vroeger vakman waren of mensen die het gewoon leuk vinden om te doen ook?
2: Ik denk allebei. Je kunt best geen vakman zijn geweest, maar het toch heel leuk vinden, omdat je het misschien ook heel veel zelf altijd gedaan hebt. Maar als jij natuurlijk een bouwvakkersachtergrond hebt of wat dan ook, dat je wel heel veel dat soort werk hebt gedaan, ja, dan ben je vaak heel erg handig.
1: Ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Mensen die handig zijn en het ook fijn vinden om iets van anderen te doen.
2: Dat klopt, en dat je het ook verantwoord kunt doen.
1: Ja, zeker. Dat zijn de klusjes in en om het huis. Ja. En daarnaast hebben jullie ook chauffeurs in dienst, zou ik willen zeggen, maar niet echt natuurlijk.
2: Ja, nee, niet in dienst inderdaad, maar dat is eigenlijk wel het grote werk voor ons. Wij doen ongeveer 5 klusjes per maand, exclusief de tuinklusjes. Maar vervoer, dat gaat continu door. Vorig jaar hebben we zo'n 1800 ritten gemaakt, ongeveer 150. 150 per maand, dat was 50% meer dan in het jaar daarvoor.
1: Mm-hmm.
2: En je kunt wel nagaan, als je veel meer gaat rijden, heb je

0: stapje willen doen, misschien met iets zwaars.
1: Bijvoorbeeld wat ook al zei bij oudere mensen, dat een partner bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis terechtkomt en de andere partner is daar thuis, maar die wil daar dan op bezoek.
0: Ja, oké. Okay.
1: Eén per week, twee keer per week soms.
0: Ja. En kun je dan op regelmatige basis zo'n chauffeur vragen? Van, kun je mij maandag, dinsdag en donderdag naar het verpleeghuis brengen? Of werkt dat zo niet?
1: Nou, dat is al wel heel veel, als het 3 keer per week zou zijn. Maar we hebben wel vaak, worden bij dat soort vaste ritten, chauffeurs wel gekoppeld aan cliënten. Mm-hmm. En dat kan tot op zekere hoogte, voor zover wij mensen beschikbaar hebben.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Want de meeste mensen die bellen voor ad hoc ritjes, rit.
0: Ja. Ja, u zegt mensen bellen, hè? Want hoe gaat dat vanaf het moment dat je denkt van, ik heb iemand nodig voor een klus, totdat het daadwerkelijk gebeurt ook?
1: Ja, je belt dan 's morgens tussen 8:30 en 12:00 ochtends. Kun je bellen naar het centrale nummer van Graag Gedaan. Mm-hmm. Dan krijg je de telefoniste van die dag, die krijg je aan de telefoon. En die gaat dan, je vraagt wat je wil, je vertelt wat je wil. En vanuitgaande dat het vervoer is, wordt er vervolgens gekeken of er een chauffeur beschikbaar is om dat te doen. Dus de telefoniste gaat op zoek naar die chauffeur. En wanneer die inderdaad gevonden wordt, dan wordt dat teruggekoppeld naar de cliënt. Van die en die chauffeur die komt naar je toe. Naar het gevraagde tijdstip.
0: Ja, oké. Okay. En dat is een beetje het verschil ook met chauffeurs en de andere klussers, geloof ik. Hè? Want die chauffeurs moeten natuurlijk op een bepaalde tijd aanwezig zijn. Anders is iemand te laat voor zijn afspraak.
1: Dus als je iemand, laten we zeggen, niemand kunt vinden voor een bepaalde dag, bepaalde tijd, dan moeten we mensen helaas, vinden we heel vervelend, moeten we dan teleurstellen. Maar een klusje, ja, dat is gewoon, dat wordt een afspraak tussen de klusser en de klant. En dat kunnen ze samen afspreken wanneer ze dat doen.
0: Ja, wanneer het de klusser uitkomt en degene die de klus kan gebruiken. Ja, nee, duidelijk. We gaan straks eens even verder kijken, want jullie hebben nog vrijwilligers nodig. Hè? En voor wat dan precies? Maar we gaan eerst even luisteren naar Billy Swan. Hij is ook heel erg handig. Misschien ook te vragen als klusser. I can help.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Dat is Hans van Bentum, een van de bestuursleden van Graag Gedaan Duiven. En we hebben inmiddels gehoord wat dat is, wat ze doen. En wie dat doen, ja, daar gaan we het nu over hebben. Want jullie draaien op vrijwilligers, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: En laten we voor één keer eens gewoon met het bestuur beginnen. Want hoe is het bestuur ingedeeld?
2: Bestuur bestaat in principe uit 4 mensen, maar op dit moment 3. Er zijn per 1 juli zijn er 2 vertrokken, waaronder de voorzitter.
1: Oh ja.
2: Maar als wij een volledige bezetting hebben van het bestuur, dan bestaat dat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een coördinator vrijwilligers.
1: Oké, ja, dus een viertal in het ideale geval. En jullie zoeken dus een voorzitter.
2: Klopt.
1: Wat wordt er van zo iemand verwacht?
2: Er wordt eigenlijk van de voorzitter verwacht natuurlijk een leidinggevende rol, ook naar het hele bestuur toe, het leiden van vergaderingen en dat soort zaken. Maar met name ook een rol naar buiten toe. Laten we zeggen, we zoeken ook wel iemand die kan netwerken enzovoort. Onder andere ook omdat wij willen proberen af en toe wat fondsen binnen te krijgen, of wat dan ook, wat geld, dat soort dingen. Dus zo iemand wel.
1: Ja, dus naar de buitenwereld. Eigenlijk wat u op dit moment ook doet, hè? Door hier in de radio-uitzending te komen, of bij de krant een interview te geven.
2: Ja.
1: Zo iemand zoeken jullie met name.
2: Klopt.
1: Ja. En de andere vrijwilligers die jullie zoeken, dat zijn telefonisten.
2: Ja.
1: Dat wordt er van hen gevraagd.
2: De telefonisten die draaien een aantal dagdelen in het algemeen per maand aan de telefoon. En nemen dan dus de telefoon. Die nemen de hulpvragen in behandeling.
1: Mm-hmm.
2: En zoeken gewoon een persoon, een vrijwilliger die de hulp kan bieden. Dat kan bijvoorbeeld 1 keer per week zijn. Maar dat kan ook 2 keer per maand zijn.
1: Wat een beetje uitkomt voor degene die dat willen doen.
2: Er zit heel veel flexibiliteit en dat soort zaken, dat zit erin. Ja.
1: En zitten die dan op een kantoor of hoe gaat dat?
2: Nee, op zich Graag Gedaan, die beschikt niet over kantoor en ook niet over andere middelen of wat dan ook. Zij werken gewoon thuis.
1: En dan wordt de telefoon doorgeschakeld naar degene die op dat moment de dienst
2: dat
1: heeft?
2: Dat klopt, ja.
1: Ja. Oké. En wat zijn dat voor mensen die ook gewend zijn in hun vroegere baan of zo om aan de telefoon te zitten? Of?
2: Soms. Dat helpt natuurlijk altijd. Dat zeg ik net met de klussers die heel veel ervaring hebben in klussen. Helpt het ook wel als jij bijvoorbeeld telefoonervaring hebt.
1: Ja.
2: Maar ja, het is geen eis bijvoorbeeld bij een vacature. Hè. Mensen gaan het gewoon proberen. En soms is er wel eens iemand die afhaakt. Die zegt van, dat is toch niet helemaal mijn ding. Mm-hmm. Maar heel vaak gaat het gewoon goed.
1: Ja. Oké. Dus telefonisten, een voorzitter en natuurlijk de vrijwilligers die de klussen willen doen en willen rijden. Hè?
2: Ja.
1: Wat vragen jullie van deze mensen?
2: Wat wij eigenlijk vragen van mensen. Ten eerste proberen wij uit te stralen. Je hebt eigenlijk wel veel vrijheid om afspraken met ons te maken. Het is ook niet zo dat wij bepaalde verzoeken een bepaalde inzet van zoveel per maand of wat dan ook. Moet natuurlijk wel een beetje redelijk zijn. Maar mensen kunnen zelf aangeven van wanneer ze beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde dag of bepaalde dagen per week.
1: Ja.
2: En het is eventueel ook mogelijk als mensen, wat tegenwoordig vaak voorkomt, dat mensen een paar maanden rondtrekken in een camper of wat dan ook. Daar zijn ook afspraken over te maken.
1: Ja, dus mensen hoeven zich wat dat betreft geen beperkingen op te leggen in de dingen die ze wel willen doen. Alleen als ze de commitment aangaan, dan moeten ze natuurlijk wel een keer beschikbaar zijn.
2: Ja, dus we willen wel duidelijke afspraken maken. Dat is belangrijk.
1: Ja. En we hadden het over mensen die klussen willen doen. Dus dan, toch wel graag wat handig, hè?
2: Ja.
1: Een paar uur beschikbaar. En vragen jullie ook nog iets speciaals van de chauffeurs?
2: Ze moeten natuurlijk een auto rijden. Het moet ook altijd wel, we hebben altijd een gesprek vooraf met mensen. Je moet natuurlijk een beetje, laat ik zeggen, een sociale instelling hebben. Je moet het ook leuk vinden om mensen te helpen, hè?
1: Ja.
2: Mensen te begeleiden. Het is ook zo dat je begeleidt mensen ergens naartoe, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, maar je gaat ook mee naar binnen in dat ziekenhuis. En dan wacht je dan in het algemeen weer tot de patiënt klaar is. Dan breng je die patiënt weer terug. Daarmee onderscheiden wij ons eigenlijk ook wel van een busje wat bijvoorbeeld iemand afzet en dat iemand weer met een busje wordt afgehaald of wat dan ook.
1: En dan uren moet wachten tot het busje wel of niet niet komt.
2: Nee, nu zit inderdaad die vrijwilliger, die zit gewoon te wachten weer.
1: Die gaat gewoon mee. Ja. En krijgen zij dan een kilometervergoeding daarvoor? Of?
2: Ja, wij hebben per plaats in de buurt, Duiven, Zevenaar, wat dan ook Arnhem, hebben wij een tarief vastgesteld.
1: Mm-hmm.
2: Tarieven zijn gebaseerd op 40 cent per kilometer. Dus voor plaatsen hebben wij tarieven. Maar wanneer een plaats bijvoorbeeld, of de locatie, de bestemming anders is dan een bekende locatie, dan wordt er 40 cent per kilometer gerekend.
1: Oké, en dat betalen de klanten zelf?
2: Aan de chauffeur.
1: Aan de chauffeur.
2: De klanten aan de chauffeur.
1: Ja, en dat gaat gewoon per direct? Of
2: ja. Ja.
1: Oké, dus mensen weten van ik ga nu van Duiven naar ziekenhuis Arnhem en ik weet ongeveer hoeveel kilometer dat is, dus dat kost
2: me... Nou, laten we zeggen naar ziekenhuis Arnhem, je weet gewoon, en dat wordt ook gecommuniceerd naar de klanten, dat kost zoveel.
1: Ja.
2: En je kunt het ook zien op de website. Maar dat wordt, daar mag geen onduidelijkheid ook zijn tussen de, laten we zeggen, wat de klant verwacht en wat de chauffeur verwacht.
1: Nee, precies. Dus dat wordt van tevoren afgesproken. Ja. En in het voorgesprek had u het er ook nog over. Een enkele keer kunnen we ook wel eens even buiten de regio kijken. Stel voor, iemand moet toch een specialistische hulp hebben en kan eigenlijk geen taxi naar Utrecht betalen. Kan dat dan in een bepaald geval?
2: Het komt inderdaad een hele enkele keer voor. En dan bekijken wij dat. En dan is dat gewoon niet uitgesloten. Het komt een hele enkele keer voor. Maar het wordt ook niet vaak gevraagd.
1: Nee, oké. Maar goed, over een aantal dingen is best eens te overleggen.
2: Dat klopt.
1: Hè, met elkaar. Ja. En ja, zeker. Dan de vrijwilligers. Hè? Want vrijwilligers, meestal denk je dan toch aan wat oudere mensen. Mm-hmm. Die niet meer werken, betaald. Of klopt dat beeld ook?
2: Dat beeld, dat klopt aardig. Er zijn wel wat jongeren die het doen. Soms werken die om wat voor reden dan ook al niet meer. Maar soms hebben ze ook een baan die niet fulltime is. En willen ze er wel iets bij doen op die dag of dagen die overblijven. Maar het zijn in het algemeen wel mensen die gestopt zijn met werken.
1: Ja. En zich nog fit genoeg voelen om iets voor een ander te doen.
2: Dat klopt. En die dat leuk vinden. Mensen zoeken vaak ook een zinvol iets als aanvulling op veel vrije tijd die ze ook wel hebben natuurlijk. En ook graag leuke dingen willen doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoeveel vrijwilligers hebben jullie op dit moment? Ongeveer.
2: Laat ik even zeggen, alles bij elkaar. Telefonisten, bestuur, ik noem maar even 30, 35.
1: Ongeveer 30. Ja. En hoeveel extra mensen hebben jullie nu nog nodig?
2: Nou, op dit moment, er zijn een paar mensen die hebben zich recent aangemeld. Daar gaan we mee praten, gaan we kijken of dat wordt doorgezet. Maar in totaal kunnen we best wel een man of 10 gebruiken. Aanvullend op de huidige bezetting.
1: Ja, en voor de verschillende klussen die er te doen zijn? Of...
2: Het is vooral chauffeurs, het is ook wel telefonisten. En een klusser is ook altijd welkom.
1: Ja.
2: En zeker ook tuinklussers.
1: Oké, ja. Dus mensen die zich aanmelden krijgen sowieso eerst een gesprek.
2: Ja.
1: Om te kijken of ze dat commitment aan willen gaan.
2: Je wilt ook gewoon even mensen die reageren natuurlijk op de informatie die hebben gezien. Maar je wilt een gevoel hebben wederzijds. Hè, de vrijwilliger natuurlijk ook van wat is het nou eigenlijk? Hè? Wat houdt het in?
1: Ja. Is er bij jullie ook nog iets als een teamgevoel? Komen jullie ook wel samen met alle vrijwilligers? Of is het vooral individueel afspraken met klanten?
2: Het is heel veel individueel. Er is wel veel contact natuurlijk tussen de bestuursleden, maar ook met de telefonisten.
1: Mm-hmm.
2: Maar de chauffeurs en de klussers, dat is weinig. We hebben één keer per jaar een feestelijke bijeenkomst. En dat is vooral voor het teamgevoel.
1: Ja,
2: maar het is inderdaad ook wel, en dat is wat mensen ook moeten beseffen, het is ook heel veel dat je zelf alleen iets doet en hoogstens telefonische contact hebben of e-mail misschien.
1: Ja, duidelijk. Ja. Het contact is echt met degene die
2: met de klanten.
1: In jouw auto zit of die de muur even wil laten doen of zo. En
2: het is inderdaad. Ja. En heel veel mensen die stellen dat, die vinden dat ook inderdaad het leuke. Dus het is ook vaak leuke gesprekken in de auto. Ook als je bij iemand komt. Mensen zijn in het algemeen ook dankbaar dat je komt. En dan hebben ze leuke gesprekjes.
1: Nou ja, dat is ook goed om te benadrukken.
2: Ja.
1: Hè? Dat het niet alleen geven is, maar je krijgt er ook weer een hoop voor terug.
2: Ja, dat klopt.
1: Voor het vrijwilligerswerk.
2: Ja.
1: Als mensen belangstelling hebben als klant of als vrijwilliger, waar kunnen ze dan het beste terecht?
2: Ze kunnen op de website van onze formulieren vinden. Dat kunnen ze invullen. Daar kunnen ze al bijvoorbeeld ook op aangeven wat ze dan zouden willen. Chauffeur of klusjes.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, ze kunnen ook wat tekst ingeven. En dan als wij dat dan binnenkrijgen, dan nemen wij contact op met die mensen. Vaak even een eerste telefonische kennismaking. En als dat goed verloopt, dan maken we een afspraak.
1: Oké. En het telefoonnummer staat ook gewoon op de website, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Tot slot, mensen kunnen jullie ook ondersteunen, hè, financieel gezien. Want het is allemaal vrijwilligerswerk, maar het is natuurlijk niet allemaal gratis wat er gebeurt.
2: Nee, het kost toch geld.
1: Hoe gaat dat in zijn werk? Als mensen denken, nou, dat is een sympathiek iets en daar wil ik best iets aan bijdragen.
2: Nou, wanneer mensen op de website kijken, dan vinden ze in ieder geval een QR-code, zodat ze heel eenvoudig een gift kunnen doen. Eventueel kunnen ze het ook overmaken op het bankrekeningnummer. Dus als ze ons, laten we zeggen, onze activiteiten goed vinden en willen steunen, dan kan dat op die manier. En dan komt dat geld goed terecht.
1: Nou, dat is heel goed om te horen. Hè? Ik hoop dat er reacties komen. Het zijn van mensen die toch die drempel over willen om het een hulp te vragen. Hè? Maar ook mensen die hulp willen bieden. Zou heel fijn zijn. Ja. Heel hartelijk bedankt, voor het gesprek. Hans van Bentem, bestuurslid van Graag Gedaan in Duiven. En wij sluiten af ook weer met hulp natuurlijk. Hier is Joe Cocker with a little help from my friends.

0: was Yes met Owner of a Lonely Heart. En inmiddels is aan de telefoon Wim Verbiezen, een van de mensen van het toeristisch informatiepunt Het Gelders Eiland. Goedenavond Wim, welkom.
1: Goedenavond Dene.
0: Voor mensen even buiten onze regio, misschien kun je even nog in het kort vertellen welk gebied het Gelders Eiland precies omvat.
1: Ja, het Gelders Eiland omvat de vroege gemeente Rijnwaarden, in 2018 opgegaande gemeente Zevenaar. Mm-hmm. En bestaat uit de dorpen Pannerden, Aart, Herwen, Lobith, Tolkamer en Spijk.
0: Ja, en het gebied daartussenin natuurlijk, hè?
1: Het gebied van de Oude Rijn, zeg maar in grote lijnen de Oude Rijn van vroeger. En de Rijn, het Bilanskanaal, zoals het dan later is gaan heten. En de Duitse grens, zo moet je het zien.
0: Ja, ja zeker. En voor mensen buiten die nu luisteren, wat is kenmerkend voor die streek?
1: Nou, het kenmerkende qua gebied is natuurlijk het rivierenlandschap. Het oude rivierenlandschap, de Rijnstrang en het huidige rivierenlandschap, hoewel bijna geen sprake meer is van een rivier.
0: Precies, als er nog water in zit, ja.
1: In de waterstanden. Maar ja, en daarnaast dus natuurlijk het polderlandschap. Mm-hmm. En op de achtergrond, maar op 2-3 kilometer afstand, heb je het Montferland. Nou, Uitenberg, een stukje Duitsland, maar grotendeels Nederlands. En dat op zo'n korte afstand, nou, hoe mooi kun je het vinden?
0: Ja, natuur alom inderdaad, hè?
1: Precies, ja.
0: En het toeristisch informatiepunt, dat is ook letterlijk een punt, hè, waar mensen naartoe kunnen gaan, zoals een VVV. Hè. Waar zitten jullie?
1: Ja, sinds 1 april dit jaar hebben we de langbegeerde locatie. We bestaan denk ik zo'n 35 jaar. En toen was er dan wel een beetje de wens. En die is nu dit voorjaar werkelijkheid geworden. We zitten nu boven op de kade. Daar waar de toeristen altijd naartoe fietsen. Die het Gelders Eiland een beetje kennen. En die kunnen daar heerlijk aan de rivier zitten. Boven op de Europakade met een prachtig uitzicht over de rivier zien die schepen varen. Ja, nu ook wat minder, maar
0: ja, dat is
1: het ontmoetingspunt van de toerist en noem het maar op. Ja, het centrale punt. En daar zitten we nu sinds kort.
0: En dan hebben we het over Tolkamer, hè?
1: Ja, in Tolkamer.
0: De kade in Tolkamer. Ja.
1: Ja,
0: daar kunnen mensen naartoe voor folders, voor informatie, et cetera. Maar daarnaast organiseren jullie ook het nodige. En misschien kun je eens vertellen wat er de komende weken te doen is.
1: Nou ja, de komende maand, deze maand, staat in het teken, zoals ook de afgelopen maand, in het kader van nog 2 zomeravondwandelingen. En wel op aanstaande woensdag 5 augustus en 19 augustus, ook woensdag, toen al op de woensdagavond. Een start om 7 uur en de eerstkomende is vanuit Herwen. En dan gaan we een stukje starten bij de kerk al daar om 7 uur. En dan lopen we een klein stukje richting de Ossenwaard. Gaan onder de oude brug over de Oude Rijn door. Gaan we de brug over. En dan gaan we op een lange pad richting de kleine Gelderse Waard. Daar mogen we niet in, maar daar snuffelen we even aan.
0: Uh-huh.
1: Dan hebben we een mooi uitzicht op.
0: Uh-huh.
1: Er zijn een paar uitkijkpunten. En van daaruit via het pontje Aart, het trekpontje, wandelen we naar Aart. En dan met een boogje zo weer terug naar Herwen. Ongeveer 5, gemiddeld 6 kilometer, dat zal het wel zijn.
0: Hmm.
1: En ongeveer 2 uurtjes, ruim 2 uurtjes, en dan zijn we weer terug.
0: Oké, en dit is onder leiding van een gids, hè?
1: Die we
0: onderweg het een en ander vertelt.
1: Ja, die vertelt onderweg het nodige. Dat wat interessant is, geschiedenis, zoals wat je onderweg ziet, maar ook over de historie natuurlijk, hè? Wat er allemaal heeft plaatsgevonden, her en der.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wat er allemaal te vertellen valt, dat doen we. Dat verzamelen we, die info, en dat vertellen we allemaal aan de mensen.
0: En is er een speciale reden dat het 's avonds is? Dat er misschien ook wat wild te zien is hier en daar?
1: Dat is niet per se de reden, maar we willen het op een zomeravond doen. Overdag vaak te warm.
0: Oh ja.
1: En tegen de avond kun je natuurlijk ook sommige beesten zien. Die gaan 's avonds ook weer leven. Hè. Dan zie je meer 's morgens vroeg en 's avonds laat. Dat is eigenlijk de tijd van het wild.
0: Die
1: kun je daar zien. Er lopen reeën. Er zijn hazen. dassen, maar dan moet niet donkerder zijn. Bevers, echt een nachtdier. Dan zou je heel veel geluk hebben. Zitten er wel. Otters, noem het allemaal maar op. Maar dan moet je heel rustig zijn en dan moet je heel vroeg morgens zijn.
0: Ja.
1: Maar er is genoeg te zien. Veel vogels, hè?
0: Ja, absoluut. Als ik het zo hoor, dan gaan jullie door een natuurgebied, hè? Is het voor iedereen toegankelijk? Want ik kan me voorstellen dat je met een rollator of een rolstoel dit niet kan meedoen.
1: Nee, dat gaat niet. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dat lukt niet, want dan kunnen ze iets niet organiseren. Het zijn allemaal onvergarde paarden, graspaden. Wel een deel is ook van het Rijnstrangenpad. Dat is wel netjes verzorgd door de werkgroep al daar. Die zorgen ieder jaar voor een mooi laagje houtsnippers op het pad. En dat is nog goed te doen. Mm-hmm. Maar voor rollators is het inderdaad niet geschikt.
0: Nee.
1: Stevige wandelschoenen.
0: Stevige wandelschoenen, ja. En is er verder nog iets nodig aan voorbereiding? Dat mensen genoeg te eten meenemen of iets? Of
1: Ja, je moet zelf een flesje water meenemen, iets te drinken en desnoods iets te eten. Maar zo'n afstand is er niet per se nodig, maar dat moet je zelf verzorgen. Het is helemaal gratis, kost niks. Wij vertellen, wij organiseren en de mensen mogen gezellig mee. En dat is gewoon een succes. Want de eerste twee waren geweldig. De eerste waren ongeveer zo'n 30 deelnemers. En de laatste, de tweede wandeltocht, hadden we zelfs 45 wandelaars. Dus succesvol.
0: Nou, dat is zeker waar. Maar er is geen maximum aan. Want ik kan me voorstellen dat zo'n wandeling met misschien wel 60 mensen... dat heel moeilijk te realiseren is.
1: En dan hebben we gewoon 3 gidsen.
0: Aha, dan ga je in verschillende groepjes.
1: Ja, dan gaan we met groepjes van 20, dat is goed te doen.
0: Ja.
1: En we weten van elkaar wat we vertellen. Dat is allemaal verzameld en we vertellen allemaal ongeveer hetzelfde. Nee, dat komt helemaal goed.
0: Ik hoor het. En waar moeten mensen verzamelen woensdag?
1: Ja, bij de kerk in Herwen. Bij de Martinuskerk of de Wijnkerk tegenwoordig, hè. Midden in Herwen. En er is parkeerplaats genoeg. En van daaruit gaan wij mooi vertrekken.
0: Om 7:00 s'avonds, hè?
1: 7:00, ja, 7:00.
0: Ja, oké. En op 19 augustus is ook een zomeravondwandeling. Is dat dan exact dezelfde of is dat weer een andere route?
1: Dat is een andere route. Dan gaan we starten bij, de Bieland, de jachthaven de Bieland. Er is een parkeerplaats bij, kunnen mensen auto's ook kwijt. En dan gaan we een stukje langs. Ja, we kunnen nu zelfs over het strand van de Bieland, hè, met enig gemak. Want het water is laag en dan kunnen we het ook gebruiken.
0: Ja, een soort watlopen, Wim.
1: Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Nou, dat is ook best wel wat te zien. Ik vind het altijd wel heel mooi, als dat kan een keer, zo over het strand. En dan gaan we richting de camping en dan gaan we om de camping heen. En dan gaan we naar de dikste willig van Nederland. Helaas is die een 2 maanden geleden is de bliksem ingeslagen. Ach. Is een groot deel afgebroken.
0: Oh.
1: En hebben we niet meer de dikste willig van Nederland. Ja, eerder was er ook al een stuk af. Hij stond uit eigenlijk 3 stammen die aan elkaar gegroeid waren.
0: Mm.
1: En nu is diegene die in Willep staat, is nu weer de dikste. Dus omgevallen, niks aan te doen. Maar we gaan wel even kijken met de mensen.
0: Ja, waar ooit de dikste willig gestaan heeft.
1: Ja, klopt, ja.
0: En is dat ook weer een wandeling van ongeveer 5 kilometer en 2 uur lang?
1: 2 uurtjes lang ongeveer. Gaan we ook weer van alles vertellen over de Bieland, over de Willigen, over de steenfabrikage. We lopen, fantastisch gewoon. Het is gewoon een mooi gebiedje waar we dan weer doorheen lopen.
0: En is dat ook weer vanaf 7:00 s'avonds?
1: Ja, ook weer dezelfde tijd. 7:00 s'avonds tot ongeveer 9:00. Iets over 9 vaak. Maar het ligt eraan hoeveel we te vertellen hebben en hoe hard we lopen. Hè. En als het maar niet te warm is morgenavond, geen onweer krijgen, dan is dat zeker een heel mooie gelegenheid om even eruit te gaan.
0: Ja, want mijn volgende vraag zou inderdaad zijn van, zijn er redenen te bedenken om het niet te laten doorgaan? En onweer klinkt natuurlijk wel heel waarschijnlijk, hè, dat dan geen goed idee is.
1: Dat kan natuurlijk. Als dat enorm dreigt, dan ga ik niet wandelen.
0: Nee.
1: Dan ga ik ook niet fietsen. Ik heb een nare ervaring met mijn vader, dus ik ga dat niet doen.
0: Nee, veiligheid voor alles natuurlijk.
1: Ja, staat voorop, ja, zeker. Ook sportwedstrijden, die moeten dan niet doorgaan naar binnen.
0: Nee, dat heb je goed. En een klein regenbuitje, dat moet wel kunnen misschien. Maar,
1: dat is prima. Ja, dat is prima. Er is niks aan de hand. Ja. Dat kan.
0: En dan nog steeds de stevige wandelschoen aan.
1: Zo is dat. Ja, zeker weten. En dan gaat dat zeker lukken. Het is gewoon, het is echt onverhard. Door weilanden of het zandstrand. Ja, dat noodzaakt tot het dragen van goede schoenen. Ja.
0: Ja, nee, dat is dan heel belangrijk. Dus voor beide activiteiten op 5 augustus en 19 augustus om 7:00 melden op de afgesproken plek. En het is gratis en mensen kunnen gewoon aankomen. Ze hoeven zich niet aan te melden.
1: Nee, wij laten ons verrassen.
0: Nou, dat...
1: En wij verrassen hen.
0: Zo is dat. Dat lijkt me een heel goed streven. Wim, ik wil je heel hartelijk bedanken. En in september horen we graag weer over jullie nieuwe plannen.
1: Akkoord, doen we.
0: Oké, tot dan. Fijne avond.
1: Ja, zelfde. Fijne avond. Dag.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

dat waren de Bee Gees met Night Fever. Ook een zomeravondwandeling, maar dan anders. We gaan naar het nieuws van 8 uur toe. En straks zijn we weer bij u terug met het tweede uur Kijk op de Samenleving. Waarin aandacht voor de Time Rangers in Zevenaar. We hebben een stukje cabaret voor u, de pennenstreken van Trudy en de infotheek met berichten hier uit deze regio. Dus graag tot na het nieuws van 8 uur.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een videospoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. Het is inmiddels 8:05. En zo dadelijk kunt u luisteren naar een interview over de Time Rangers in de serie Kijk op de Nieuwe Samenleving. Was Mariette Wiegink eerder in gesprek met Nina, Mara van Aert en Erwin Schrijber van de Time Rangers. En die bestaan inmiddels al een jaar in Zevenaar. En ze hebben al meer dan 60 mensen geholpen, tuinbezitters, om hun tuin te vergroenen. Voor de rest hebben we de pennenstreken van Trudy. We hebben een stukje cabaret voor u en de infotheek. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. En dat is van Miles Smith met zijn Stay.

0: Dat was Miles Smith. En we gaan nu hebben over de kijk op de nieuwe samenleving. Al jarenlang, meer dan 12 jaar, reist Mariette Wiegink de hele regio langs op zoek naar nieuwe initiatieven. En meestal is dat op het gebied van groen. En zo is ze ook vorig jaar terechtgekomen bij de nieuw gestarte Tuin Rangers in Zevenaar. Inmiddels bestaan die een jaar. En ze hebben al heel veel mensen in de tuin geholpen om de tuin eigenlijk te onttegelen, de operatie steenbreek en meer te vergroenen, zodat de tuin ook meer water kan opnemen. Afijn, u kent de voordelen ervan. En zij sprak met Erwin Schrijber en met Nina Mara van Aert. En Mariette, waar zat je ook maar weer?
1: We zitten in een klein vergaderzaaltje van het gemeentehuis Zevenaar. En we gaan het hebben over tuinrangers.
2: Yes. Yes.
1: Nina, jij mag eerst. Nina Mara, ik moet het goed zeggen. Waar komt het initiatief vandaan?
3: Dit was eigenlijk een project wat gestart is in België.
1: Oh.
3: Het begon met in Vlaanderen en daar was het echt een enorm succes.
1: Oh ja, wat leuk.
3: En toen zagen wij binnen de gemeente een oproep voor nieuwe pilotgemeentes in Nederland. Ah. En toen dachten wij eigenlijk direct, daar moeten wij aan meedoen. Want wij vinden klimaatadaptatie en een groene leefomgeving in onze gemeente heel belangrijk. Dus wij waren super enthousiast om ook tuinrangers in onze gemeente te krijgen. En toen hebben we ons aangemeld eerst voor een webinar om te kijken waar gaat het nou precies over. Oh, okay. En wat gaan de tuinrangers dan voor ons doen.
1: Nou.
3: En toen werden wij geselecteerd als pilotgemeente.
1: Nou,
3: ja.
1: In Nederland?
3: Ja.
1: Notabene.
3: Ja.
1: Ongelooflijk. Ja, ja,
3: ja, ja.
1: Nou, en vervolgens ben jij er dus bij betrokken geraakt, Erwin.
4: Ja, klopt. Ik zag inderdaad wat posters hangen in de stad. En ik dacht, hé, dat... Dat sluit mooi aan bij mijn interesses.
1: Ja.
4: Dus toen heb ik moeten solliciteren. Voor vrijwilligerswerk.
1: Ja, tuurlijk.
4: En er kwamen best een hele hoop mensen op af. Dus het was nog wel even spannend of ik erbij zou mogen. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Dus we zijn nu met z'n zessen in de gemeente Zevenaar.
1: Oké, okay. Ja.
4: Ja.
1: En allemaal vrijwilligers, veronderstel ik tenminste.
4: Ja.
1: En wanneer zijn jullie gestart met dit project?
3: We hebben vorig jaar, ik denk in maart, de allereerste bijeenkomst gehad. Dat was voor het werven van de vrijwilligers. Dus toen hebben we samen met de vrijwilligers en met IVN een stukje toelichting gegeven over wat we nou precies wilden gaan doen.
1: Ja.
3: En daarna konden de vrijwilligers dus het selectieproces in. En daarna hebben ze
1: zo'n selectieproces?
3: Omdat er zoveel vrijwilligers waren.
1: Er waren zoveel aanmeldingen.
3: Er waren heel veel aanmeldingen. Er was best wel veel interesse.
1: Hmm.
3: En uiteindelijk moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat de vrijwilligers dan wel genoeg werk ook te doen krijgen en niet stil komen te zitten. Dus we hadden er echt...
1: Dat heb je met dat risico heb je met vrijwilligers, denk ik.
3: Ja.
1: Dus ik veronderstel dat jij ook gewoon een baan hebt daarnaast.
4: Ja,
1: daarom.
3: Ja, dus we moesten wel zorgen dat we genoeg vrijwilligers hadden om voldoende opdrachten op te vangen, maar niet dat er te veel vrijwilligers waren en te weinig aanmeldingen.
1: Ja, ja.
3: Dus vandaar dat we dat op die manier hebben gedaan.
1: En hoe gaat het dan met de aanmeldingen? Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar.
3: Voor de aanmeldingen die we nu hebben van de tuinrangers, misschien kan jij dat vertellen, Erwin.
1: Ja,
4: nou, er zijn nu natuurlijk niet heel veel mensen met de tuin bezig.
1: Nu is het
4: niet even rustig.
1: Tuurlijk,
4: maar vorig jaar hebben we toch wel wat aanmeldingen gehad.
1: Bijvoorbeeld?
4: Maar er kunnen natuurlijk altijd nog een hoop bij. We kunnen heel wat aan met z'n zessen. Dus kom erop met die aanmeldingen.
1: Dat kan jij natuurlijk, Erwin, een voorbeeld geven van zo'n advies dat je geeft?
4: Het is heel divers. Mensen met een tuin kunnen zich uiteraard aanmelden. Natuurlijk. Maar ook mensen die een balkon hebben, die kunnen zich ook aanmelden. Ja. Want daar valt ook genoeg nog te vergroenen. Met planten in potten bijvoorbeeld.
1: Ja.
4: Een voorbeeld is iemand die nieuw is komen wonen bij mij in de wijk in Grote Holthuizen. Die moest de hele tuin nog gaan inrichten. Dus die kon mijn advies wel goed gebruiken.
1: Ja,
4: er zijn ook... even denken hoor. Mensen die best wel een groot stuk bestrating achter in de tuin hebben. En daar toch wel wat meer groen wilde hebben.
1: Hoera!
4: Nou, dat zie ik natuurlijk het liefst.
1: Ja, nou.
4: En wat meer, ja, ook dat je ook wat meer vogels, wat meer vlindertjes en bijtjes aantrekt in de tuin. Ik denk dat iedereen daar wel blij van wordt uiteindelijk. Maar soms, mensen vinden het vaak wat lastig om zelf te bedenken van, ja, wat moet ik dan doen? Welke planten heb ik nodig? Ja.
1: En wat voor opleiding, achtergrond, cursus heb jij daarvoor gevolgd?
4: Ja, qua studie heb ik dus eigenlijk niks gedaan met, tuinieren. Maar ik heb, het is wel een beetje hobby, dus ik ben wel graag in de tuin bezig. En vanuit de tuin Rentjes hebben we ook een online opleiding gekregen. Dus met webinars en met met een stukje zelfstudie, met huiswerkopdrachten. Dus we hebben wel een goede voorbereiding gehad.
1: Ja, maar geen praktische, zoals bij het IVN. Ik heb er zelf ooit een gidsencursus gedaan. Ja. Maar dan doe je ook praktische
4: dingen. Ja, we hebben wel 2 praktijkdagen gehad. Inderdaad om even te oefenen ook met een tuinbezoek. Maar daarna is het vooral inderdaad bij de mensen thuis ervaring opdoen.
1: Ja, ja. En dus, putten uit je eigen kennis.
4: Ja. Ja, zeker. Dat groeit alleen maar. Dus,
1: Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is inderdaad ook zo. Ja. Ja. En er zijn ongeveer, Nina, maar 6 tuinrentjes actief.
3: Ja.
1: Heb ik begrepen.
3: Klopt. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En heb je ook al geplust, dus hebben we al zoveel tuinen gehad of niet?
3: Nou, daar hebben wij zelf als gemeente dus niet echt het inzicht in. Omdat dat beheerd wordt vanuit de organisatie achter de tuinrangers zelf.
1: Oh, okay.
3: Dus wij krijgen wel om de 3 à 4 maanden een verslagje. Zodat we goed kunnen zien hoeveel afspraken er zijn geweest.
1: Ja.
3: En daar sturen wij dan vooral op bij met communicatie. Door wat extra te gaan communiceren om meer afspraken te werven.
1: Dus die afspraken lopen niet via de gemeente?
3: Die lopen niet via de gemeente. Ja.
1: Okay.
3: Ja, ja. Je kunt wel op de site van de gemeente een linkje vinden naar hoe je een afspraak maakt.
1: Ja,
3: dat gaat wel officieel via de Tuin Rangers website.
1: Oké. Ja. En weet je ook, of weten jij ook, Erwin, of in,

0: gaan genereren.
1: Krijgen, ja.
2: In Heerenveen zitten ze bijvoorbeeld, zag ik. Dus ze zijn al flink uitgebreid richting het noorden van het land.
0: Ja. Over heel Nederland straks.
1: Ja. Dus gewoon een nationale bekendheid. Ja. En, maar goed, dus jij krijgt, jij gaat op bezoek als je een aanvraag krijgt. Je gaat op bezoek bij de mensen en dan?
2: Ja, we krijgen inderdaad, we hebben een app waarin we de aanmeldingen zien binnenkomen. Dus nou ja, wie dan tijd en zin heeft, die kan aanvraag claimen.
1: Dat is,
2: Dan bellen we de mensen op om een afspraak te maken. En dan, dan doe ik een stukje voorbereiding. Dus ik ga, ik kan opzoeken hoe de hoe groot de tuin is, hoe de tuin ligt. Ja. En dan heb ik al een beetje een beeld van, welke beplanting kan ik waar in de tuin zou het goed doen? Waar misschien
1: dus daar
2: niet.
1: Moet je dus wel verstand van hebben.
2: Dan. Ja, daar moet je inderdaad een beetje verstand van hebben.
1: Seizoenen
2: en
1: groei mogelijkheden en niet.
2: Ja, klopt. Sommige mensen willen bijvoorbeeld heel graag lavendel voor in de tuin. Terwijl de tuin in de schaduw ligt. Ja. Dat gaat het waarschijnlijk niet heel goed doen.
1: Nee.
2: Maar ja, daar hadden de mensen dan nog niet over nagedacht.
1: Nee, oké. Ja, maar daarvoor zijn jullie dus.
2: Ja, zeker, precies. We hebben dan eigenlijk een heel stappenplan wat we dan doen. Dus we gaan even met de mensen door de tuin heen.
1: Ja.
2: Om te kijken hoe de tuin er nu uitziet. En wat mensen graag willen doen in de tuin. En of ze kinderen hebben die er graag in de tuin willen spelen. Lekker een boekje willen lezen in een rustig, mooi groen hoekje. Of lekker willen barbecuen in de zomer. Dat kan natuurlijk ook. Daar moet er ook plek voor zijn. Dan gaan we eigenlijk kijken van... wat willen de mensen graag met de tuin? Dus wat... hebben ze zelf ideeën? Willen ze bijvoorbeeld meer vogels in de tuin aantrekken? Of meer bijtjes? Of willen ze juist een stukje de tuin klimaatbestendiger maken? Dus dat het water wat beter weg kan gaan lopen. Of dat het gewoon wat koeler is in de zomer.
1: Ja, bijvoorbeeld. Aspecten genoeg.
2: Ja, zeker. En dan aan de hand van tuinbiotopen noemen we dat.
1: Ja.
2: Dat zijn eigenlijk kleine gebiedjes in de tuin. Bijvoorbeeld een bloemrijk gazon. Dus een gazon met wat bloemetjes erin. Of een stukje water in de tuin. Of klimplanten. Aan de hand daarvan maak ik dan een plannetje. En dat neem ik dan door met de bewoner. En zo proberen we ze te inspireren om de tuin te gaan vergroenen.
1: Ja. En ik las ook dat ze een handige map meekrijgen.
2: Ja,
1: hoe ziet dan een handige map eruit?
2: Dat is dus deze map, die heb ik hier voor me.
1: Ja. Niet zichtbaar voor de luisteraar voor radio.
2: Nee. Maar ik kan wel even vertellen wat er ongeveer in zit.
1: Ja.
2: Er zit bijvoorbeeld 10 tuinrange toptips zitten erin. Dus dat zijn een aantal tips die de mensen kunnen doornemen. Er zit ook een bloeikalender in. Dat is ook heel leuk. Dan kun je gewoon per maand zien welke planten die maand in bloei staan.
1: Ja.
2: En we proberen eigenlijk te bewerkstelligen dat mensen een lange bloeiboog in de tuin hebben. Ja. Dus dat er vanaf het vroege voorjaar tot eind van de herfst dat er wat bloeit. Zodat de bijtjes altijd nectar hebben.
1: Ja. Maar dus jullie helpen, als ik het goed begrijp, niet zelf mee praktisch
2: in de
1: tuin.
2: Dat zijn adviezen. Alleen het advies inderdaad. Maar de praktische uitvoering, dat moeten de mensen wel zelf doen.
1: Ja. En heb je ook wel meegemaakt het afgelopen jaar, vorig jaar dus, dat mensen zeggen, dat ze op iets terugkomen, zoiets van, we snappen niet zo goed dat, of we lopen tegen dat probleem aan, kun je nog even of zo? Gebeurt dat ook?
2: Nee, ik heb het nog niet meegemaakt.
1: Nee, je hebt het nog niet meegemaakt, oké. Okay.
2: Nee, dat niet. Maar we geven ze heel veel tips en inspiratie mee. En op tuinrangers.nl kunnen ze ook altijd nog even kijken. Als ze bepaalde planten zoeken die geschikt zijn voor de tuin. Er staat ook heel veel op.
1: Ja.
2: Dus vaak kunnen ze daar wel mee uit de voeten.
1: Precies. Ja. En Nina Mara, hebben jullie als gemeente nog een rol, een functie, weliswaar aan de zijlijn, begrijp ik nu. Maar om te promoten, om te werven dus.
0: Ja, de communicatie rondom de tuinrangers doen wij dus wel zelf. En daar zijn we ook druk mee bezig. Omdat ja, we vinden het natuurlijk zelf ook superbelangrijk dat er veel afspraken komen. En daarnaast hebben wij nog een mooie subsidieregeling lopen. Dat zien we eigenlijk als een wisselwerking tussen de tuinrangers en de subsidie. Dus de subsidie is voor eigenlijk alle klimaatadaptieve maatregelen in de tuin.
1: Fantastisch.
0: Van een regenton tot een groen dak, tot nieuwe beplanting, bomen, struiken.
1: Ook dat nog.
0: Echt van alles zit erbij.
1: Ja. En geven jullie dat ook door?
2: Ja, zeker. Heel veel mensen die weten dat niet.
1: Nee,
2: ik kan een subsidie voor krijgen. Dan ga ik er mee aan de slag.
0: Ja. Precies. Ja. En andersom ook mensen die de subsidie aanvragen, die er dan toch niet helemaal uitkomen. Refereren wij ook weer naar de tuinrangers. Ja. Als je het dan toch niet zo goed weet nog hoe je het wilt doen, laat even een tuinranger langskomen voor gratis advies. Nou, dus dat versterkt elkaar heel goed.
1: Ja, dat is echt prachtig.
0: Ja. Ja. En het geeft ook aan dat we willen het voor inwoners natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken. En ze staan er dus ook niet alleen voor. En het hoeft ook niet zoveel geld te kosten. Want een heel groot deel kun je gewoon terugkrijgen van ons.
1: Ja, ja, ook nog fantastisch. Ja. Ja, ja. Dus het project gaat voorlopig nog door.
0: Zeker weten.
1: Ja, inderdaad. Ja, nou, ontzettend hartelijk bedankt jullie allebei voor het interview. Leuk om dit te horen in ieder geval. En een super initiatief. Ja. Dank jullie wel.
0: Ja, dank je wel.

0: De pennenstreken van Trudy.
1: En die heette vandaag De Weg Kwijt. Een meisje dat aan de andere kant van de wereld woont en dat op vakantie in Nederland in een afgelegen gehucht verzeild raakt en daar de liefde van haar leven vindt. Daar gaat het vandaag over. Soms gebeuren er dingen in een mensenleven die niet voor mogelijk worden gehouden. De een spreekt van toeval, de ander van Gods voorzienigheid, en weer een ander zal ervan uitgaan dat het komt zoals het komt. Hoe het ook zij, Koen was op de juiste tijd, de juiste man op de juiste plaats. Op een gewone dag in de zomer stopt er een auto bij een huis waar iemand in de voortuin aan het werk is. Een jong meisje stapt uit om hem de weg te vragen. De man, die de Engelse taal niet goed machtig is, probeert het meisje met handen en voeten de weg te wijzen, maar tevergeefs. Het meisje begrijpt niets van de gebarentaal waarvan de man zich bedient, maar dan gebeurt er iets dat haar leven zal bepalen. Op dat moment ziet de man zijn buurjongen de straat in komen. Hij weet dat Koen vloeiend Engels spreekt, omdat hij enkele jaren in Australië heeft doorgebracht. De buurman wenkt hem en vraagt hem het meisje te woord te staan. De jongen neemt het gesprek van hem over en komt er al snel achter dat het meisje Grace heet en uit Australië komt. Ze heeft een rondreis door Europa gemaakt en Nederland zou het sluitstuk moeten worden van een onvergetelijke vakantie. In de naburige stad had ze een auto gehuurd en na een dagje toeren in de prachtige omgeving was ze de weg kwijtgeraakt. Koen kan zijn oren niet geloven. Dit meisje waar hij nu mee staat te praten komt uit Australië, het land waar hij nog niet zo lang geleden vandaan kwam. Zij is verdwaald en toevallig terechtgekomen in de straat waar hij met zijn ouders woont. Hoe is het mogelijk? Dan vertelt Koen aan het meisje dat hij een aantal jaren in Australië gewoond en gewerkt heeft. En terwijl de twee jonge mensen in een geanimeerd gesprek verwikkeld raken, trekt de buurman zich discreet terug om het werk in de tuin te hervatten. Ofschoon ze volslagen vreemden voor elkaar zijn, nodigt Koen het meisje uit voor een hapje en een drankje en Grace gaat op zijn aanbod in. Het klikt zo goed tussen de twee jonge mensen dat de dagen die de vakantiegangster nog resten worden besteed aan gezamenlijke toertochten door Nederland. Het worden een paar heerlijke dagen waarbij Grace niet alleen Nederland leert kennen, maar ook Koen, op wie ze hopeloos verliefd is geraakt. Dan breekt de dag van vertrek aan. Grace en Koen nemen afscheid van elkaar met de belofte dat ze binnen nu en 5 jaar zullen gaan trouwen. Dat was wel even schrikken voor de ouders van Koen. Even dachten ze dat ook hij de weg kwijtgeraakt was. Maar dat bleek allerminst het geval. Koen meende wat hij zei en zijn ouders konden niets anders doen dan zich schikken in het onvermijdelijke. Toen hun zoon nog in Australië woonde, hadden ze hem verschillende keren bezocht en ze waren tot de conclusie gekomen dat hij daar heel gelukkig was. Toen hij weer thuis kwam, waren ze heel blij geweest, maar naarmate de tijd verstreek veranderde aanvankelijke blijdschap over zijn terugkeer in een vaag gevoel van onrust. Koen had het nooit met zoveel woorden gezegd, maar zijn ouders voelden wel aan dat hij ooit weer terug zou gaan naar Australië, het land dat hij had leren liefhebben. Ondertussen hielden Grace en Koen het vuur van hun liefde brandend met lange liefdesbrieven, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 2 jaar na hun afscheid hield Koen het niet meer uit en vertrok opnieuw naar Australië om zich voor te bereiden op een leven met Grace. Nog eens 3 jaar later trouwde hij met zijn geliefde, het meisje dat toen de weg kwijt was en inmiddels niet meer in het land Down Under.

0: Hij weet het al helemaal, mama sleutels kwijt. Ja, mama sleutels meer kwijt. Nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel. Overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, ja. En dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Dat is natuurlijk Brigitte Kaandorp. En als iemand zich druk kan maken om het gewone dagelijkse leven, dan is zij het wel. En het is al zo warm, dan moet je je toch niet al te druk maken. En daarom nogmaals een keer gaan we u uitleggen hoe het Nationaal Hitteplan ook alweer werkt. Want dat is op dit moment ook weer van kracht. En wie kan dat dan beter zeggen dan Claudia de Breij?
3: Ze denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal Hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn vier punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter: zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buitenlang onder mijn vier seizoenen dekbed. Ja, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen. Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Leggen ze ook uit, opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of indien aanwezig airconditioning. Dus indien aanwezig, hè? Maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees dan je hitteplan. Ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten trouwens. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kan je gewoon laten liggen. Kan je gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Wil je ook maar niet uit.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: De gemeente Lingewaard gaat subsidie uitdelen aan de verschillende kernen om ze te helpen met eventuele noodsituaties. Met het programma Samen Voorbereid, Samen Weerbaar kunnen de kernen tussen de 500 en 5000 euro subsidie krijgen. En dat budget kunnen ze bijvoorbeeld besteden aan een noodplan voor de buurt, een EHBO-cursus, een oefening met bewoners of materiaal voor de eerste 72 uur. Eerder kreeg ieder huishouden in Nederland al een informatieboekje van de Rijksoverheid met praktische tips om het thuis 72 uur vol te kunnen houden als de dagelijkse voorzieningen uitvallen. En deze publiekscampagne heet Denk Vooruit. En in een van de kernen van de gemeente Lingewaard is het morgen feest. Want in het centrum van Huissen wordt de Huissense dag gevierd. Zowel inwoners als bezoekers kunnen genieten van de traditionele grote braderie, gezellige terrassen en ontmoeting met elkaar. Het Raadhuisplein, dat momenteel gerenoveerd wordt, is op deze dag speciaal opengesteld. Daar en op de markt kunnen bezoekers van de Huissense dag gratis genieten van optredens van diverse artiesten en bands. Enkele van die artiesten, Rutger van Barneveld, DJ Jean en coverband Summerland. En ook kan er gedanst worden op de muziek van andere discjockeys. Rijkswaterstaat meldde deze week dat de Rijn in Lobith zijn laagste punt ooit heeft bereikt. Vandaag werd er een waterpeil gemeten van 6,37 meter boven NAP. Het vorige laagste record stond afgelopen donderdag op 6,47. Ook stroomt er extreem weinig water vanuit Duitsland ons land binnen. Normaal voert de rivier in deze tijd van het jaar meer dan 2 keer zoveel water af. Een van de gevolgen van de lage waterstand is dat enkele veerponten in onze regio uit de vaart zijn genomen. Onder andere de veerpont tussen Pannerden en Doornenburg. Volgens veerbaas Jos Matthijssen was dit voor het eerst in de geschiedenis. Het waterpeil was zodanig laag dat het niet langer verantwoord was om te varen. Matthijssen heeft zijn vaste passagiers via een speciale service een WhatsAppje gestuurd met de mededeling dus dat de pont uit de vaart is gehaald en per dag wordt bekeken of er weer veilig gevaren kan worden. Omdat de droogte steeds nijpender wordt, komen verschillende instanties wekelijks bijeen om te kijken of extra maatregelen nodig zijn. Zo mag op sommige plekken in onze regio geen water uit de sloot worden gebruikt om de akkers te besproeien. OV-ambassadeurs geven woensdag 5 augustus, dat is overmorgen, van 2 tot half 4 's middags in Rosette Centrum Arnhem uitleg over kortingen en abonnementen voor trein en bus. Vrijwilligers geven tijdens het gratis spreekuur tips om goedkoper met het OV te reizen. Veel OV-bedrijven geven kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. De OV-ambassadeurs beantwoorden daarnaast vragen over bijvoorbeeld OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. Maar er is ook een telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 10 en 12 uur 's ochtends. U kunt de OV-ambassadeurs dan bereiken op telefoonnummer 038-303-7010. 038-303-7010. En tot slot, het Openluchtmuseum in Arnhem organiseert nog tot en met 16 augustus speciale zomeravonden. En dan is het Openluchtmuseum tot 9 uur open. En u kunt genieten van muziek, speciale activiteiten en lekker eten. Activiteiten als spelen met water, straattoneel, dans, workshops, Oud-Hollandse spelletjes en bijvoorbeeld een goochelaar. En dat alles onder de noemer Zomers Vertier. Kijkt u voor de precieze data en de optredens op www.openluchtmuseum.nl.

was natuurlijk Queen met Crazy Little Thing Called Love. En dan is het nu bijna 9 uur hoogste tijd om Kijk op de Samenleving van 3 augustus af te sluiten. En dat doen we met even een korte terugblik op deze uitzending. We begonnen met de gast van de week, Hans van Bentum, een van de bestuursleden van Graag Gedaan in Duiven. Zij zoeken nog vrijwilligers, maar ook mensen die willen gebruik maken van de hulp die zij verlenen. Klusjes in de tuin, klusjes binnen of chauffeurs die kunnen reageren. En evengoed zoeken ze ook nog telefonistes en een nieuwe voorzitter. U kunt reageren via de website van Graag Gedaan Duiven of anders op telefoonnummer 026 444 094. Wim Verbiezen die sprak over de zomeravondwandelingen. Er is er onder andere een aanstaande woensdagavond. Vanaf 7 uur kunt u zich melden bij de Sint-Martinuskerk in Herwen. En dan kunt u meewandelen met een mooie wandeling door het Gelders Eiland. Een wandeling van ongeveer 2 uur over de klompenpaden in de wijde omgeving. De andere rubrieken, dat waren onder andere de Kijk op de Nieuwe Samenleving over de Tuin Rangers. Maria Twiegink sprak hier met Nina Mara van Aert en Erwin Schreiber. En Trudy, die was onze pennenstreekschrijver van vandaag. Dit programma werd vandaag gemaakt door Ton Charette, waarvoor heel hartelijk dank, Ton, dat je extra hier naartoe bent gekomen en de techniek perfect hebt gedaan. En Irene Brinkman, en ik wens u namens het team van vanavond nog een heel fijne avond. Wordt niet te warm, u heeft het hitteplan kunnen horen, dus u weet hoe het moet. En verder nog een heel fijne week. En graag tot volgende week, dan is er weer een Kijk op de Samenleving.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reede in Zuid-Holland is brand uitgebroken. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Die beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft nog lang warm en er kan een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. De matige wind komt in het noorden en oosten uit oostelijke richting, in de rest van het land uit het noordwesten. Het kwik wijst nog lang 25 graden of meer aan. Komende nacht kan er in het midden en oosten van het land een enkele regen- of onweersbui vallen, bij een graad of 19 tot 23 in stedelijk gebied. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met veel zon en een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. 'S Middags is het wisselend bewolkt met vooral in de oostelijke helft kans op een onweersbui, waarbij ook harde windstoten mogelijk zijn. Het kwik wijst zo'n 28 graden aan in het Waddengebied tot 33 in het oosten en zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog een regen- of onweersbui vallen. Namorgen blijft het overwegend droog met zonnige perioden, maar is het wel minder warm. Op vrijdag kunnen er dan een paar buien vallen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Die beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud-backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

altijd als eerste op de hoogte. De verbinding in Midden-Gelderland. De verbinding in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Die beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweer.